0: 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Nu er in de gemeente Maashorst een tijdelijke aansluitstop geldt voor nieuwe woningen op het stroomnet, zoekt de gemeente naar alternatieve energiebronnen. In het geval van tijdelijke woningen kan dat betekenen dat gas weer in beeld is. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de SP. Sinds 2018 krijgen nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer, maar de gemeente kan in sommige gevallen dus wel een uitzondering maken. De gemeentes Maashorst, Os, Bernhezen, Boekel en Meijerijstad moeten zich nauwkeurig voorbereiden op een nieuw contract met zorgaanbieders in 2028. Binnen het huidige contract, dat de relatie tussen gemeentes en zorgaanbieders heeft verslechterd, lijkt er geen oplossing voor handen. Dat blijkt uit een rapport van bureau HHM over hulp bij huishouden, waarin gemeentes geadviseerd worden over hoe het nu verder moet met de thuiszorg. Een nieuw contract opstellen blijkt dus de beste optie. Barbara van Kampen is op 55-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de advocaat van de familie. De notaris uit Os was een bekend gezicht in de stad. Ze was al enige tijd ziek. Van Kampen werd geboren in Uden. Haar gelijknamige notariskantoor is gevestigd in het karakteristieke pand aan het Monsignor van den Boerpark in Os. Naast haar eigen zaak was Barbara van Kampen sinds oktober 2024 voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 met ook daar 10 minuten oponthoud. De A30 Barneveld richting Ede is dicht tussen de A1 en Barneveld Noord. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
5: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
4: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
6: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
4: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Nu er in de gemeente Maashorst een tijdelijke aansluitstop geldt voor nieuwe woningen op het stroomnet, zoekt de gemeente naar alternatieve energiebronnen. In het geval van tijdelijke woningen kan dat betekenen dat gas weer in beeld is. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de SP. Sinds 2000

0: In 2018 krijgen nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer. Maar de gemeente kan in sommige gevallen dus wel een uitzondering maken. De gemeentes Maashorst, Os, Bernhezen, Boekel en Meijerijstad moeten zich nauwkeurig voorbereiden op een nieuw contract met zorgaanbieders in 2028. Binnen het huidige contract, dat de relatie tussen gemeentes en zorgaanbieders heeft verslechterd, lijkt er geen oplossing voor handen. Dat blijkt uit een rapport van bureau HHM over hulp bij huishouden, waarin gemeentes geadviseerd worden over hoe het nu verder moet met de thuiszorg. Een nieuw contract opstellen blijkt dus de beste optie. Barbara van Kampen is op 55-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de advocaat van de familie. De notaris uit Os was een bekend gezicht in de stad. Ze was al enige tijd ziek. Van Kampen werd geboren in Uden. Haar gelijknamige notariskantoor is gevestigd in het karakteristieke pand aan het Monsignor van den Boerpark in Os. Naast haar eigen zaak was Barbara van Kampen sinds oktober 2024 voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
4: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
3: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Barbara van Kampen is op 55-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de advocaat van de familie. De notaris uit Os was een bekend gezicht in de stad.

0: Ze was al enige tijd ziek. Van Kampen werd geboren in Uden. Haar gelijknamige notariskantoor is gevestigd in het karakteristieke pand aan het Monsignor van den Boerpark in Os. Naast haar eigen zaak was Barbara van Kampen sinds oktober 2024 voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De gemeentes Maashorst, Os, Bernhezen, Boekel en Meijerijstad moeten zich nauwkeurig voorbereiden op een nieuw contract met zorgaanbieders in 2028. Binnen het huidige contract, dat de relatie tussen gemeentes en zorgaanbieders heeft verslechterd, lijkt er geen oplossing voor handen. Dat blijkt uit een rapport van bureau HHM over hulp bij huishouden, waarin gemeentes geadviseerd worden over hoe het nu verder moet met de thuiszorg. Een nieuw contract opstellen blijkt dus de beste optie. Nu er in de gemeente Maashorst een tijdelijke aansluitstop geldt voor nieuwe woningen op het stroomnet, zoekt de gemeente naar alternatieve energiebronnen. In het geval van tijdelijke woningen kan dat betekenen dat gas weer in beeld is. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de SP. Sinds 2018 krijgen nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer. Maar de gemeente kan in sommige gevallen dus wel een uitzondering maken. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Door Al Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
5: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
4: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
6: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
4: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is één rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernheze kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Vlaanderen.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: MFM Brabant.
4: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op mijn strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A12. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Hier is de rechte rijstrook dicht. Dan naar de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en afrit Rotterdam Centrum doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Vier nog één keer met mij de zomer op mijn strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland twee mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: της. MFM.
1: MFM.
2: Yeah.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kuhne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Britse Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Het DTV Nieuws.

0: aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met 2 medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is.

0: chin. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingsgat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport.
6: Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden.

0: ongeluk op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Alle rijstroken bij knooppunt Ridderkerk zijn weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A50 Apeldoorn Arnhem bij knooppunt Waterberg een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht, daardoor 9 kilometer file. Vanaf afrit Hoenderloo duurde 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Utrecht Centrum. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Alblasserdam na een ongeluk. Naar Sliedrecht-Oost 9 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spoedreparatie houdt de linkerrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Dat is op knooppunt Waterberg. Vanaf afrit Hoenderloos staat een 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn, moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Appenkerk en Hoorn Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn twee rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file vanaf knooppunt Empel is je vertraging een uur. Helemaal dicht is de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd? 10 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: We vieren nog één keer met mij de zomer op het strand van
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Pivotpark in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. Drie gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolen.

0: Handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen.
1: Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nu ruim 500 kilometer file in ons land. Daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een donderdag. Wel staan er lange files rond Arnhem, bij Rotterdam en bij Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. Drie kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Oever. Dat is bij Wochtum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Altijd nog een uur tijdsverlies. Staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongelukken op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk uit het langzaam. De A27 Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Pivotpark in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. Drie gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Half uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. De A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Alfred Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Misha Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
3: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: op DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Pivotpark in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. Drie gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
3: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
2: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
2: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

zover als ik weet is dit het enige crowd-based radioprogramma wat gemaakt wordt door disco-liefhebbers voor disco-liefhebbers. Want er zijn er een hele hoop die in de jaren 80 draaiden in allerlei clubs. En die vinden het heerlijk om op donderdagavond af te stemmen via DTV of wereldwijd via discofactory.fm, het disco-internetstation. Al die requests die binnenkomen op 0653 193 707 worden in de blender gegooid en het productieteam onder leiding van Peter en Johan die plakken het in elkaar. Yeah.

Denk aan Serge, denk aan Shannon, denk aan Gary Bird en de GB Experience, denk aan LeMel. Ja, als jij van disco muziek houdt en niks beters te doen hebt tot donderdag, dan is dit wel gewoon een leuk uitje voor de disco freaks onder ons. We begonnen met The Emotions en Best of My Love. Een plaat die gewoon te weinig liefde krijgt. En ja, het is ook weer zo'n plaat die laatst in een mix van Charlie Boelhouwers zat. Dus bracht mij weer op het idee om die erbij te pakken. Maar zoals altijd, tweede plaat na achten is iets wat is gemaakt door onze top producer DJ Cees. Die een prachtig oeuvre heeft aan reworks. En voor vanavond hebben we er een gepakt die uit 2022 stamt. En het is een plaat die ik zelf ongelooflijk veel gedraaid heb. Ook in de tijd toen ik bij de Galaxy draaide. Ja, dit was gewoon een plaat die op de zaterdagavond voorbij kwam. Geproduceerd door Timmy Jammer en Terry Lewis. Maar hij heeft te weinig bite in het origineel. Het is een beetje een magere plaat. Maar ja, als je Cees zijn werk laat doen. Rediscover the classics.

Ik weet niet precies wat het is als je DJ Caesar zijn werk laat doen. Hij legt er een soort van een flavor overheen, waardoor het nog steeds gebaseerd is op het origineel, maar dat het toch iets meer bite krijgt voor de dansvloer van vandaag, zoals we dat ook wel eens noemen. En dat is het leuke van wat wij hier met disco doen. We merken dat het gewoon dat disco aan zijn derde levensfase toe is. Steeds meer jonge mensen die bezoeken ook onze evenementen. En die disco-reunies, die zoals wij dat zijn gaan doen vanaf 2012... rondom die legendarische Galaxy. Ja, daar kwamen toen oorspronkelijk die originele bezoekers, ook die lui die in de Karstraat uitgingen in de jaren 70 en 80. Maar ja, die namen hun kinderen mee. En die namen ook weer hun kinderen mee. En zo is de cirkel bijna rond. Niet vergeten, 24 oktober is de najaarseditie van de Galaxy Classics Party. Kijk maar eens even op galaxyclassics.nl. Sowieso de moeite waard om even te kijken, want daar vind je de reworks die DJ Caesar maakt te downloaden via Bandcamp. Tegelijk kun je ook allerlei Galaxy merchandise daar bestellen. En niet te vergeten, sinds een tijdje hebben we ook een eigen music app. En dat is eigenlijk de makkelijkste manier om naar 24/7 disco all the way. Geen commercial. Geen gebrabbel er tussendoor. Dat doen we alleen maar op de donderdagavond. Maar non-stop disco op je radio, op je smartphone.

kwam uit in 1984. Deze The Horn Section. En ik moet je eerlijk zeggen, in de jaren 80 dachten wij dat The Horn Section ging over... Ja, feitelijk The Horn Section. Maar waar zijn die blazers dan, dachten wij in die tijd al. En nu weten we beter. The Horn Section is gebaseerd op Henry Horn, oprichter van de band. Stem die hoorde was van Roger Garnett. Dat was een joekel van een hit in Engeland. Lady Shine. Kom binnen op de requestline 0653-193707 van muziekkenner Erik Smit. Inmiddels ook een vaste leverancier van de donderdagavond. Als je dit deuntje hoort, dan weet je dat we gaan kijken wat er 40 jaar geleden gebeurde in die Kareltje-lijst. De Disco Dance lijst. De lijst wat een soort referentielijst was voor ons in die tijd. Van wat gedraaid werd en wat nieuw in de hitparades binnenkwam. Althans in de dance-lijsten, want daar hebben we het hier in het bijzonder over. Hij is lichtgeel van kleur, 5e jaargang nummer 21 en dateert van 6 september 1986. We pakken de top 10, we pakken de nieuwe binnenkomers en we hebben de DJ's. Choice van vanavond. 10 blijft staan. Michael McDonald, Sweet Freedom. We draaiden hem een paar weken geleden. 17 dendert omhoog in de derde week naar nummer 9. Een beetje vreemde plaat in deze lijst. Maar 8 zal in Cartouche gedraaid zijn. Bruce Hornsby in the Range and the Way It Is. Zakkend van 5 naar 8. The Jets and Crush on You. 5 weken in de lijst voor Janet Jackson en de remix, de Cool Summer remix van Nasty. Vorige week 9, nu omhoog naar de 7e plek. Van 13 naar nummer 6, 3 weken voor Raw en Don't You Try It. Rodney Franklin met Look Who's Showing Through gaat 6 weken mee en zakt van 3 naar nummer 5. 2 stond Jeffrey Osborne vorige week en Soweto zakt naar de 4e plek. 1 plaats omhoog van 4 naar 3, 8 weken. BB&Q Band en I'm a Dreamer. En de nummer 1 van vorige week, Fairly Jack Master, Funk and Love Can Turn Around met Daryl Pandy on vocals, gaat in de 11e week van 1 naar nummer 2. Dat betekent dat we de nieuwe nummer 1 hebben. En dat is Janet. En When I Think of You. Dames staat met 2 platen in de hitlijst. Wat gebeurde er verder? Wat kwam er nu binnen? 50 nieuw. Brandon Cook en Roxanne. En Sharp as a Knife. 45 nieuw. Miss Thang en Thunder and Lightning. 39 nieuw. Frankie Goes to Hollywood. En de lange versie van Rage Hard. Maar ja, er komt een plaat binnen en die dendert van niks naar nummer 21. En laat dat nou de plaat zijn die op de draaitafel ligt. Die gaan we draaien. En dit was voor mij, dit was een beetje 1986. Ik heb bij de Galaxy gewerkt van 80 tot 83 als lichte jockey. En daarna mocht ik af en toe eens een keer invallen. En eerst op zondag en later kreeg ik mijn eigen avond op vrijdagavond. Een beetje geluk was een DJ die weg.

0: Als ik nu wel eens lange ritten maak in de auto en ik heb Disco Factory aanstaan op de radio en hij komt voorbij, ja, dan zeg ik eerlijk, dan gaat hij altijd op volume 120 decibel en dan gaat waarschijnlijk ook wel, als er geen politieagent is, het gaspedaal wat verder in. Een plaat waar ik alleen maar hele goede herinneringen aan heb, vandaar dat ik hem vanavond heb gekozen om te draaien. Nieuw binnen op 21, Midnight Star, dit is
1: Midnight Star. Welcome to the Show Factory Man Cave Cafe.
0: Disco Factory. Nou, waar blijft hij?

Welke plaat is dit? Nee, het is niet Narada Michael Walden. Maar daar klinkt het af en toe wel een beetje naar. Volgens sommigen is 1979 de golden era of disco. Uit die periode kwam deze Say It Again van Harvey Mason. Prachtige plaat. En wat misschien nog wel het meest indrukwekkende is van deze Say It Again is niet zozeer hoe dit klinkt, maar wie er nou achter de schermen allemaal mee hebben gewerkt aan dit album. Om je idee te geven, zijn broertje Kenny Mason deed de lead met Paul Kennedy. Achter piano hoorde je David Foster. En ja, dat is de man later achter Chicago en Whitney Houston. De baspartij geleend door Verdeen White. Broer van Morris van Earth, Wind & Fire. Ja, hij was de bassist. En nog veel spannender wordt het als ik je vertel dat de gitaar van Steve Lukather afkomstig is. Die natuurlijk later in Toto zat. En vorige week hadden we al een Japanse samenwerking, ook weer door Peter Wits gekozen. En de percussie en de drums werd gespeeld door Sheila E. En ook deze Say It Again van Harvey Mason was Sheila, de drumster. Geweldig om te weten. Welkom bij de Galaxy Classics Party. En zo heel af en toe pakken we ook een echte Galaxy Classic uit de platenbak. Dit gebruikten we voor die fantastische lasershow. Devil's Gun.

26 april 1977. Er is openingsnight in de New Yorkse discotheek Studio 54. En dit is de plaat waarmee de club werd geopend. En dat had ook alles om als soundtrack te dienen voor die legendarische opening. Want ja, Studio 54 was natuurlijk eigenlijk een theater en helemaal geen club. Dus het paste er perfect bij. En niet te vergeten de ongelooflijk goede geluidskwaliteit. Daarvoor was Mike Theodore, dankjewel Peter, en Dennis Covey waren daar verantwoordelijk voor. Ik wist trouwens niet dat hij een nummer 1 hit was in de Billboard. Wij draaiden er met de Galaxy ook voornamelijk om die mooie lichtshow. Die het plafond wat naar beneden kon en kon draaien. En lasers, ja. Prachtige tijd. Het is 9:10 op donderdag. En uit Nederland, de Chaplin Band.

Alleen Gold waren natuurlijk geweldig. We wisten gewoon niet anders dan dat dit ook gewoon uit Philadelphia of Chicago kwam. En ik weet nog dat Ferry Maat het draaide ergens in 82 in de Soul Show. En die vertelde doodleuk dat dit uit Nederland kwam. En gewoon door, niet gewoon, want het is allemaal niet gewoon. En door John Bartels die het produceerde. Ja, ik was echt in shock toen ik dat door had. Welcome to the party. Ja, dit is zo'n intro dat echt iedereen kent. Tot aan de pips van negenen neem ik je mee over de Atlantische Oceaan. Niet naar Chicago of Philadelphia, waar ik het zojuist over had. Naar de Sunshine State. Ik heb het over Florida, Miami. Dit is freestyle. Dit is Shannon and let the music play.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

om zo het tweede uur van de Galaxy Classics Party te beginnen voor Bob uit Nieuwekerk aan de IJssel. Hij wilde Gary Berth en het GB Experience worden. En natuurlijk ook met, ja, laatste stuk gedaan door niemand minder dan Stevie Wonder. Schreef het nummer, maakte de arrangementen en produceerde het ook. Als we het over Stevie hebben, 28 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. Dan is hij hier voor zijn 50th anniversary. The Songs of the Key of Life. En ja, even kijken of het me lukt om kaarten te krijgen, want dat lijkt me toch wel gaaf. Ik heb Stevie nog nooit in het echte gezien. Hij mij ook niet, denk ik, maar absolute legende.

107.6, 106.0, and 105.6 on your FM dial. Straight from the MFM studios, this is

0: ook klachten binnen op de WhatsApp requestline. En deze week van Freek uit Deventer. Die appt om 0653-193-707. Zeg ik, luister al een paar weken naar de Galaxy Classics Party. Maar ik hoor eigenlijk nooit wat. Ja, ik heb de hik, dus ik denk niet wat gebeurt daar. Maar die zegt, ik hoor gewoon veel te weinig Dan Hartman. En ja, daar heeft hij wel een punt. En Dan, ja, natuurlijk Relight My Fire. And I Can Dream About You. And We Are The Young. Maar deze, Instant Replay, wat natuurlijk toch, ja, klapper disco van de boze planken is. Je hebt gelijk, Freek. Vandaar deze speciaal voor jou. Het is 18 minuten over 9 op donderdag. En ja, dit is het moment dat we een beetje het gas terugnemen. Dat we ons een beetje gaan voorbereiden op de Galaxy Classics mix die we zo meteen gaan draaien. Ergens om 9:30. Gemaakt door legend Charlie Bullhouwers. Maar eerst even een beetje soft soul op je radio. Want ook dat is iets wat bij die dansmuziek uit de jaren 70 en 80 hoort. Het was een legendarisch album. Streetcar Cold Desire. Ik heb het natuurlijk over Angela Moore. Of Renee Moore, moet ik zeggen. En Angela Winbush. Volgens mij waren ze ook buiten de studio een setje. Uit datzelfde album waar ook Save Your Love op staat. Dit is het fantastische You Don't Have to Cry.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.

Street Called Desire. René Moore en Angela Winbush. Dit is hun laatste wapenfeit als duo. En, Angela deed ook de keys op deze track. Angela ging alleen door. René ging meer productiewerk doen, maar ze zouden nooit meer samen op het podium staan. Goede keuze, Johan. En heerlijk om die rustmomenten erbij te hebben in de opbouw van deze show. Dankjewel daarvoor. Nog meer zwart goud op die SL1200. En dan weet je wel dat het is ingestuurd door Peter Bus. Toch een beetje de zwart goud kampioen van ons gezelschap. En als het Peter is, dan is het over het algemeen de periode 82, laat 82 tot half in de 80's. In de top piek, laten we het zo maar noemen, van de boogie. Feitelijke opvolger van disco, hè? Zo moet je het een beetje zien. Dit is Smullen met een hoofdletter S. Dit is Lemel.

0: En de kritiek die je vaak hoorde was dat de handclap die in de disco zat, wat natuurlijk oorspronkelijk gewoon, ja, gewoon werd opgenomen door een microfoon van klappende mensen in de studio. Dat was in Boogie en dat was natuurlijk ook om kosten te besparen voor de productie. Boogie was natuurlijk vrijwel volledig elektronisch. Ik wil niet zeggen digitaal, want dat was nog niet in die tijd, denk ik. Maar het was wel elektronisch. En dat was soms, klonk dat wat mager. En dat, je hoort ook deze handclap. Er zit een ongelooflijk lange galm op die dan ook een beetje kil klinkt. Maar wat ik zo knap vind van deze Lemel, en daar gebruikte ze de dame Cindy Mizell voor, wat een bekende sessiezangeres was, wat zo ongelooflijk veel muzikaliteit toevoegde aan deze, laten we zeggen dan, als je vanuit die kant zou willen kijken, kale en koude boogie, wat een heel nieuw soort genre bracht. Het hele geweldige power voices van die dames in combinatie met wat killer producties, ja, dat bracht boogie op een hele andere manier. En ik zeg het vaker, zeker bij dames met een stem van dit kaliber. Het is niet zozeer de stem, het is een soort, ja, instrument wat je hoort. En dat bij elkaar samen maakt die boogie zo'n interessante stroming in de post-disco tijd. Genoeg geluisterd over post-disco. Laten we teruggaan naar vandaag. Naar het heden, waar het ook allemaal gebeurt. En deze week kwam er weer een parel van 15 minuten en 39 seconden binnen. Dan weet je waar ik het over heb. Het is 9:30 precies. Het is tijd voor de grootmeester, de wizard, de legend. De man die ons elke week weer blij maakt met een soort melange van topkwaliteit. Jullie aandacht voor de nieuwe, gloednieuwe Galaxy Classics mix van Charlie Boelhouwers.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard. This is Charlie Boelhouwers.
2: We're victims of war. They fought the longest war in American history.
3: They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Vietnam, he was 19. 19.
4: The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon.
5: I wasn't really sure what was going on.

Even in L.A. Elke week denk ik, dit is zijn beste werk tot nu toe. Maar ik slik dat eigenlijk altijd in, omdat ik wil dat bijna elke week zeggen. En elke week overtreft hij zich weer. Charlie Bullhauer. Volgens mij is dit 160 alweer. Prachtig. Kan niet anders zeggen. Ja, en er zit weer een 4-sterren stuk in. Ja, dat ga ik je zo vertellen. Prachtig weer gedaan. Die laagjes over elkaar en die slimheid die hij erin brengt. Ja, geweldig. Paul Hardcastle begonnen we. Sharon Redd, Peter Street, plaat die we wel eens vergeten. Prachtig. En wat ik knap vind bij Charlie is dat eigenlijk als je hij lijkt wel of hij de a cappella en die synth-lijn van 19 over die instrumentale partij van Sharon Redd legt. En dat, ja, dat is toch wel lekker, want iedereen kent die 19 a cappella wel. En het is best wel druk, eerlijk gezegd. Dat is in de originele al, maar hij legt dat dan over zo'n rustig stuk van Sharon heen, dat het opnieuw weer optelt tot iets geweldigs. Fantastisch. Naar de Michael Walden zat daar achter. Toen kwam weer heel even de ritmestuk van Paul Hardcastle terug. En toen kwam voor mij wat ik echt een 4-sterren stuk noem. En dat komt omdat hij komt na Hardcastle met KID. Daar komt dan Eartha Kitt overheen. Wat een plaat is die zo ongelooflijk veel claimt, omdat die zeurderige stem van Eartha, ja, daar kan je eigenlijk niks mee, maar dat knipt hij heel slim op om het te combineren met de zanglijn van KID, die dan weer terugkomt, waardoor, ja, Eartha Kitt echt veel meer jus krijgt, als je het mij vraagt. Dan komt Human League erin, Don't You Want Me, wat lastig is, want Don't You Want Me is zo bekend en er zit zoveel onderliggende synthesizer onder dat je dat overstemt eigenlijk alles. En dan pakt hij op het laatst die zangpartij van die damesstem in Don't You Want Me, die een beetje uitloopt naar de bridge toe. Daar ligt dan al de ritmesectie van Put Your Body In It van Stephanie Mills onder. En dat gaat dan zo lekker door. En dat, ja, dat klinkt zo ongelooflijk lekker. Dan even een vreemde eend in de bijt. Wel grappig gedaan. Wham, Young Guns. Dan kom je bij het heilige der heiligen. En voor mij zijn er een paar dingen waar je gewoon niet aan mag komen. Sade is to be untouched, als je het mij vraagt. Maar ja, Charlie, gunnen we en vergeven we alles. Want wat hij dan doet, dan loopt hij, hey sucker, die loopt dan over Smooth Operator heen. En dan loopt hij a cappella plus de synthesizer van Young Guns, loopt lekker cozy over Sade heen. Alleen op een manier zoals alleen Charlie het kan. En dan zeg ik, ja, embrace Sade. Dan een leuke, verrassende Mako, Other Galactic Funk. Wat een plaat, was ik gewoon vergeten. Heb ik op het lijstje dit voor volgende week. Twee keer Madonna, Lucky Star, Borderline. En we sloten af met het heerlijke Oliver Cheatham. Ja, ik ga het niet zeggen, beste werk tot nu toe. Want het is dus eigenlijk een beetje, ja, het is eigenlijk toch een beetje jammer om dat te zeggen. Omdat ik, wat ik al eerder zeg, ja, kan ik beter elke week wel roepen. Niet vergeten. Morgenavond 9 uur Disco Factory.fm. Dan hoor je Charlie een uur lang op de radio.

Als het uit Detroit komt, dan is het Motown. Komt het uit Philadelphia, dan is het Philly. Maar als het uit Ohio komt, dan is het bijna altijd Deep Funk. Want Ohio is de plaats waar funke geschiedenis is geschreven. Denk maar, ja, de Ohio Players. Maar denk ook aan Zapp, denk ook aan Lakeside, denk aan Slave. Denk aan de Dash Band, maar denk zeker ook aan Search. Gebruikte een beetje de vocoders die ook door in diezelfde tijd natuurlijk door Zapp werden gebruikt. Want wat een dikke plaat is dit, zeg. Dat is wat die donderdagavond zo bijzonder maakt, omdat er zoveel verschillende soorten dansmuziek bij elkaar komen in die twee uur in de Galaxy Classics Party. Nog een paar minuten tot aan de pips van tienen. Ga ik afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren op de donderdagavond. Dankjewel iedereen die materiaal heeft ingestuurd. En in het bijzonder natuurlijk de productie die in handen is van Johan Duivensloot en Peter Butch. Dankjewel DJ Seas voor je heerlijke Alexander O'Neill fake rework. En Charlie, bedankt voor de heerlijke mix. Ook nog een dank voor de mensen hier in de DTV-studio's die deze prachtige studio beschikbaar stellen voor het hele gezelschap wat hier elke donderdagavond in de Man Cave Café is. Vanaf 9 uur morgenochtend ongeveer terug te beluisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Keep the disco fire burning. Tot volgende week.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege spoedreparatie staat de file op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met 2 medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. Het Pivotpark in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. 3 gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bij de rotonde Kastanjeweg-Velmolenweg in Uden zijn door een onderzoeksbureau verschillende camera's geplaatst voor onderzoek naar verkeersveiligheid. Onder andere de input uit Uden moet zorgen voor scherpere landelijke richtlijnen voor inrichting van rotondes. De camera's hangen er sinds maandag en blijven tot uiterlijk dinsdag 29 september. De toestellen registreren het aantal en type voertuigen, de rijrichting en eventuele bijnabotsingen. Ook wordt de naderingssnelheid van voertuigen geregistreerd. Opgedane informatie uit de beelden wordt uiteindelijk verwerkt in een eindrapport. In een weiland langs de A50 bij Nistelrode is mogelijk drugsafval aangetroffen. De politie, brandweer van Nistelrode en de calamiteitendienst van de gemeente Bernhezen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Om welke vloeistof het precies gaat, is nog niet bekend. Wel had de aangetroffen stof een sterke, zoetige geur. De vloeistof lijkt voor een deel al in de grond te zijn getrokken. De politie heeft getuigen gesproken en is een onderzoek gestart. Voorlopig worden geen monsters van de stof genomen. Dat gebeurt mogelijk alsnog als daar later aanleiding voor is. De 29-jarige Robert W. uit Hees, die op 21 mei 6 kogels afvuurde op een 41-jarige man uit Magaren, handelde uit noodweer. Dat zei hij tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank. W. ging met twee medeverdachten naar het huis aan de Uiselingstraat in Magaren, waar ze een afspraak hadden met een van de bewoners. Vanuit het niets zouden ze aangevallen zijn met een kapmes. Naar eigen zeggen om zichzelf te verdedigen, schoot W. op de man die hem aanviel. De officier van justitie wees erop dat er in het huis geen kapmes was gevonden en dat de verdachte naar het huis was gegaan met verkeerde bedoelingen. Een vrouw op de fiets is donderdagmorgen aangereden door een auto op de rotonde bij Museum Jan Kühne in Os. Het ongeval gebeurde om 9:10 op de Molenstraat Oostwal. De fietster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp. Ambulancepersoneel nam het bij aankomst over. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Door het incident was de weg van de Oostwal richting de rotonde een tijdje afgesloten. Het Pivotpark in Os krijgt 100 miljoen euro voor de vervanging van verouderde gebouwen en verdere ontwikkeling. Zowel de gemeente Os als de provincie investeren fors. Bijna 30 miljoen euro komt van de gemeente. Drie gebouwen uit de voormalige MSD-periode die niet meer aan de eisen voldoen, worden gesloopt en vervangen. Daarnaast krijgt het restaurant een nieuwe functie, namelijk een communitygebouw om samenwerking te stimuleren. Het park is nagenoeg vol en wil met deze uitbreiding ruimte bieden aan groeiende start-ups. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen.